0: Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïense minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. In het Japanse Shichokushi tijst het al 2 weken lang een Aziatische zwarte beer. Hij breekt in en richt zich op voorraad en koelkasten. Burgemeester Marcus van Arnhem noemt het bestreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeravond!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkasten. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. In het Japanse Shichokushi tijst het al 2 weken lang een Aziatische zwarte beer. Hij breekt in en richt zich op voorraad en koelkasten. Burgemeester Marcouse van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeravond.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeravond.

0: Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten na een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Oekraïense minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. In het Japanse Shichokushi tijst het al 2 weken lang een Aziatische zwarte beer. Hij breekt in en richt zich op voorraad en koelkasten. Burgemeester Marcus van Arnhem noemt het bestreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Arnhem geen gratis water beschikbaar was. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçaose vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Radio X!

0: Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in de noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçaose vlag naar de Iraanse haven voer, aangevallen wegens schending van de blokkade. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer. Oekraïense minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar...

0: zijn de headlines uit het nieuws. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer, aangevallen wegens schending van de blokkade. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer. Oekraïnse minister van Defensie bevestigt vandaag op Telegram zijn vertrek na eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één opvarende om het leven kwam. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomerradio.

Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampte mee met gezondheidswaarschuwingen en een vijfde plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer aangevallen wegens schending van de blokkade van de straat van Hormuz. CENTCOM meldt dat de Hellfire-raketten op de schoorsteen zijn afgevuurd, waarna het legerschip niet langer richting Iran onderweg was. De VS zeggen herhaaldelijk gewaarschuwd te hebben. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer volgens het Rode Kruis. Op het hoogtepunt waren zo'n 40 mensen die konden hun telefoon opladen en kregen maaltijd en water. Gisteravond was er plek voor alle wachtenden, dus niemand hoefde naar Oude Pekela. Het Rode Kruis wil snel een betere plek. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeravond.

0: Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het seizoen voor 30% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de luchtkwaliteit volgens IQ Air nu wereldwijd het slechtst is. Het Amerikaanse leger heeft een olietanker die onder Curaçao's vlag naar de Iraanse haven voer, aangevallen wegens schending van de blokkade. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is rustig verlopen met een goede sfeer. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomerradio.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1.000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het vulseizoen voor 33% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau van 80% voor de winter. Vorig jaar stond de vulgraad rond deze tijd al boven 40%. Staatsbedrijf EBN vult inmiddels bij, maar experts vinden Nederland nog niet klaar voor een koude winter. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de kwaliteit volgens het IQR nu wereldwijd de slechtste is van alle grote steden. Dat meldt de Nationale Weerdienst. Ook New York kampt ermee met gezondheidswaarschuwingen en een 5e plaats op de IQR-lijst. De rook blijft mogelijk tot het weekend hangen. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven, krijgen sterk uiteenlopende bedragen aan inkomenstoeslagen. President Trump gaf ijsagenten woensdag opdracht verkeerstops te hervatten als arrestatiemethode. De Nederlandse gasbergingen zijn halverwege het seizoen voor 30% gevuld, ver onder het geadviseerde niveau. Rook van bosbranden in Ontario heeft Toronto bereikt, waar de luchtkwaliteit volgens IQ Air nu wereldwijd het slechtst is. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomeruit!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Groot Tump. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven krijgen sterk uiteenlopende bijdragen aan inkomenstoeslagen. Dat blijkt uit onderzoek van Denktank IPE. Zo krijgt een huishouden in Oost-Gelre jaarlijks 1000 euro, terwijl buurgemeente Eibergen niets uitkeert door een andere inkomensgrens. Onderzoeker Van Dijk vergelijkt de regeling met een postcode loterij. President Trump gaf ICE-agenten opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode en noemde dit onmisbaar tegen criminaliteit. Daarmee gaat hij in tegen grenscoördinator Tom Homan, die dinsdag juist een onbepaalde stop had aangekondigd. Die volgde nadat agenten in Texas en Maine binnen enkele dagen 2 bestuurders doodschoten. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!

0: Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar...

0: zijn de headlines uit het nieuws. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg, gemiddeld 449 kilo per inwoner. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran, dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier. Nederlanders die 3 jaar of langer in armoede leven, krijgen sterk uiteenlopende bedragen aan inkomenstoeslagen. President Trump gaf ICE-agenten woensdag opdracht verkeersstops te hervatten als arrestatiemethode. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totaal investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft twee 18-jarige verdachten aangeklaagd. Een van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Nederlanders gooiden vorig jaar samen 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weg. Gemiddeld 449 kilo per inwoner en 6 kilo minder dan 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van CBS. De daling komt vooral door minder ingezameld GFT-afval van 92 naar 87 kilo per inwoner. Ook de hoeveelheid grof tuinafval nam af, mede door het droge weer. De Verenigde Staten voerden opnieuw aanvallen uit op doelen in Iran. Dat meldt Amerikaanse legerhoofdkwartier CENTCOM. Bij de tweede aanvalsgolf werden Iraanse commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewaking getroffen. Onder meer bij Bandar Abbas. Eerder die dag raakten Amerikaanse troepen ook kustverdedigings- en kruisraketinstallaties op het eiland Groot Tump. En dan tot slot het weer. Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer!

0: Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De bosbranden vlakbij het Franse Fontainebleau zijn momenteel onder controle na verwoesting van ruim 20 vierkante kilometer natuur. Het gevaar blijft groot.

0: tot doorsmeulende ondergronden in het bosgebied. Dit natuurverschijnsel zorgt ervoor dat branden wekenlang ondergronds actief kunnen blijven, waardoor de bluswerkzaamheden nog een lange tijd in beslag zullen nemen. Er is geen enkel onder Curaçao geregistreerd schip betrokken bij een incident in de Straat van Hormuz. Het ministerie van Verkeer stelt dat Curaçao niet over olietankers beschikt. De recente berichtgeving heeft waarschijnlijk betrekking op een dark fleet, waarbij schepen illegaal vlaggen voeren om internationale sancties en controles te kunnen omzeilen. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC investeert 100 miljard dollar extra in de uitbreiding van Amerikaanse activiteiten in Arizona. Daarmee komt de leverancier tegemoet aan toezeggingen tussen Washington en Taiwan om de productie van halfgeleiders te verplaatsen. Door dit besluit is met de totale investeringsplan in de Verenigde Staten nu 265 miljard dollar gemoeid. Het onderzoek naar de grote natuurbrand in het Franse Fontainebleau richt zich op opzet. De justitie heeft twee 18-jarige verdachten aangeklaagd. Eén van hen is een geschorste vrijwillige brandweerman. De ander wordt verdacht van het onzorgvuldig weggooien van een sigaret. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk met het bluswerk bezig. Het weer nog tot slot. Vanmiddag stijgen de temperaturen in Limburg naar 31 graden. Terwijl het in Utrecht zo'n 28 graden wordt. Aan de kust 22 tot 25 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In het noordoosten dreigt onweer later. Elders blijft het droog. De zon is er nog steeds volop te zien. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits is lang en breed achter de rug, maar er zijn een paar bijzonderheden. Allereerst de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij knooppunt Ouddijk is een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht. Vertraging is 20 minuten. En het is opvallend druk op de N318 richting Winterswijk. File voor Lichtenvoorde vanwege de Zwarte Cross. De camping is vanmorgen opengegaan en dat merk je. Er staat een file van bijna drie kwartier. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Radio X!

0: Vanochtend krijgen de noordelijke provincies te maken met veel bewolking en lichte regen. In het midden van het land blijft het droog, maar wel bewolkt, terwijl in het zuiden de zon schijnt. En halverwege de ochtend is het zo'n 20 tot 25 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

Het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. Het Iraanse leger

0: heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Van der Most Topholding, het bedrijf van ondernemer Henny van der Most, is door de rechtbank in Zwolle failliet verklaard. In mei werd door de rechtbank in Rotterdam als speelstad Rotterdam failliet verklaard. Van der Most heeft het faillissement van zijn bedrijf zelf aangevraagd. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Onder meer de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij Delft is een ongeluk gebeurd en er is één rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 20 minuten. Dan de Duitse grenscontroles op de A7 en de A12. In beide gevallen 20 minuten vertraging. De Salland-Twente-tunnel is richting Zwolle in de N35 nog steeds dicht. Dat komt door technische problemen. En tot slot drukt op de N313 en de N318 richting Lichtenvoorde. Komt door bezoekers aan de Zwarte Cross. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vanmiddag stijgen de temperaturen in Limburg naar 31 graden, terwijl het in Utrecht zo'n 28 graden wordt. Aan de kust 22 tot 25 graden. Er staat een matige noordoostenwind. In het noordoosten dreigt onweer later. Elders blijft het droog. De zon is er nog steeds volop te zien.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

Wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië...

0: Argentinië hoort. Het Iraanse leger heeft bekendgemaakt dat het vandaag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein heeft aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er staan files voor verschillende Duitse grenscontroles. Onder meer de A1 en de A7 en de A12. In beide gevallen een kwartier extra. Verder een ongeluk op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderlo. 7 kilometer en 20 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Zomeravond.

0: Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wigman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen. Maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van twee Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De twee bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. Er zijn geen aanwijzingen dat een schip dat onder Curaçao is geregistreerd betrokken was bij een incident in de straat van Hormuz. Dat zegt het Curaçaose ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning na een bericht waarin wordt aangegeven dat een olietanker uit Curaçao door de Verenigde Staten zou zijn uitgeschakeld in die zeestraat. De Britse handelsminister wil dat de Wereldvoetbalbond FIFA een onderzoek instelt naar een incident op het veld na de halve WK-finale tussen Engeland en Argentinië van gisteravond. Argentijnse spelers hielden een spandoek omhoog met daarop de boodschap dat de Falklandeilanden, een overzees Brits gebied voor de kust van Argentinië, in feite bij Argentinië hoort. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A7 vanuit Groningen voor de Duitse grenscontrole. 3 kilometer en 30 minuten. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn rijdt het langzaam voor Hoenderloo. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Het komt door een eerder ongeluk, want de weg...

0: Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel Vermeer. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. De overheid doet niet genoeg om de duizenden vrouwen te helpen die vroeger werden gedwongen om hun kind af te staan. En voor de kinderen die zo werden gescheiden van hun ouders. Dat vindt bureau Clara Wigman, dat de afstandsmoeders bijstaat. De overheid bood begin juli excuses aan en beloofde herstelmaatregelen. Maar die schieten tekort, laat de vrouwenorganisatie weten. Het bedrijf achter de Formule 1 eist vandaag in een kort geding in de rechtbank in Den Haag van 2 Nederlandse bedrijven informatie over personen achter malafide ticketwebsites. Daarmee wil de Formule 1 deze oplichters aanpakken. De 2 bedrijven weigeren alleen de gegevens te verstrekken. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je bij Eemnes 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven voor Kelpen-Oler 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. En de A7 Groningen richting Duitsland voor de grens bij Nieuweschans ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio!

0: Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen, heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. Banken verdienden de afgelopen 2 jaar veel minder aan nieuwe hypotheken dan gewoonlijk. Toch blijven consumenten zeer winstgevend voor banken door onder andere het spaargeld en de betaalrekeningen. De marges op nieuwe Nederlandse hypotheken liggen in 2025 en 2026 ongeveer 40% onder het langjaar gemiddelde. Dat blijkt uit onderzoek van de Hypotheekshop. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de wegen. Er staat 250 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans, 20 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X!

0: Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen, heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. En dan het weer. Vanmiddag veel zon in het zuiden, maar naar het noorden toe meer bewolking. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de wegen. Er staat 250 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel van Meer. Een Italiaanse rechtbank heeft vandaag meerdere bestuurders veroordeeld voor onder andere nalatigheid rond de instorting van de Morandi-brug in Genua. De belangrijke verbinding in de Noord-Italiaanse stad bezweek in 2018. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 12 jaar cel. Een vrouw van 38 die eind maart zwaar gewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De vrouw zou daar zijn verkracht en mishandeld. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. Het Openbaar Ministerie startte eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat 7 miljoen euro aan tegoeden van klanten van Knaken ontbreekt. Er is in Nederland nu een officieel watertekort door de aanhoudende droogte. Dat meldt Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders. Op advies van een speciale commissie heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om op te schalen naar niveau 2 in het maatregelenpakket tegen droogte. Bij niveau 3 is er sprake van een crisis. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de wegen. Er staat 250 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio X!

Ja, dat is het dan. De opening programma Bond voor Vandaag. Deze 1984 hoorde Bruce Springsteen voorbij komen en Born in the USA. En dat zal zeker ook voor hem opgaan. Fijn dat u weer bij bent. De nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai de plaatjes voor u het komende uur. Hedendaagse week, Alex Warren, Passenger.

0: De muziek van Alex Warren, Passenger, was de titel van de plaat.
1: Ouwe meuk!
0: Wij gaan terug in de tijd met andere woorden, 1962, met Gene McDaniels. The Point of No Return.

0: Ja, zo'n stukje gouden oude meuk uit 1962. Gene McDaniels en The Point of No Return. Ja, je komt altijd op een punt aan dat je niet meer terug kan. En dan ga je door, hè.
1: Met Jan Berg maak je dont. Altijd wat anders.
0: 2003 met de Leanne Rimes. Jazeker, we kunnen het. We can.

0: Julian Rimes uit 2003 en Weekend, natuurlijk kunnen we het.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hebben we 2014 Pharrell Williams samen met Miley Cyrus. Come and get it, babe.
2: I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together.

0: muziek van Pharrell Williams en Miley Cyrus. Come and get it, B. Muziek uit 2014.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, het nieuwe werkje van Nicefield. Amor e Alegria.

0: duo Nightfield. Sprong ook uit Duitsland, maar tegenwoordig zit ze volgens mij heel vaak in Frankrijk. Of in Spanje, dat hoor je ook natuurlijk in de muziek terug. Amori Alegria.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1994, Jacques Dimas en Pliers. Wist en Shout.

En dat waren ze, deze Chakadimos en Please met Twist and Shout. Wij gaan op naar het half uur met eens van Tavares uit 1976. Heaven must be missing an angel. Ja, ze zijn een engeltje kwijt. Nou, help te zoeken.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Een Italiaanse rechtbank heeft vandaag meerdere bestuurders veroordeeld voor onder andere nalatigheid rond de instorting van de Morandi-brug in Genua. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De hoofdverdachte werd veroordeeld tot 12 jaar cel. Een vrouw van 38 die eind maart zwaargewond werd gevonden langs de A12 bij Maarsbergen heeft dagenlang vastgezeten in een woning in Zeist. Dat kwam naar voren tijdens de eerste voorbereidende zitting hierover. De rechtbank in Rotterdam heeft cryptoplatform Knaken vanmiddag failliet verklaard. Het OM had eind juni het faillissement aangevraagd na signalen van de autoriteit Financiële Markten over een zeer zorgwekkende situatie. En dan het weer. Bij een matige noordoostelijke wind is het zo'n 22 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Vanavond kan er in het noordoosten nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 16 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de wegen. Er staat 250 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

1982 in het kader van de Neue Deutsche Welle. De Spider Murphy Gang en Skandal in Sperrbezirk. U hoort het in de Wolte Muziekverzameling. Hoppen we naar 2022 met Sommelieu en hun nummer Multicolor.

0: En dat was toen deze opname van Sommieu, Multicolor. En alweer een paar jaar oud deze plaat. Dan gaat de tijd toch snel, hè, als je daar eens weer naar kijkt. Wij gaan trouwens nog veel verder terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1966 met Cliff Richard en The Shadows. We gaan het platteland op in de country.

0: terug naar jaar 1966, Cliff Richard and the Shadows. Het was In the Country.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we voort naar 2008 met Rihanna en Neo. Hate that I

0: Ja, zo is het maar net. Hate That I Love You, Rihanna en Neo. Ja, dat is iets van dat je een hekel moet hebben dat je iemand lief hebt. Ja, nou, dat, zoek het maar uit, hè.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Dat lijkt me ook nieuw werkje van Bjorn. I'll take away your fear. Weg met die angsten.
3: My life in your hands, all my trust and my care. You're the rock where I stand.

Cresip, How Would You Feel? De titel van de plaat. En het kwam uit in 2019. En dat bracht ons aan het einde van het programma Wondweer voor vandaag. Ja, de tijd is weer voorbij gevlogen. Mijn naam Jan Berg en ik heb het programma weer met heel veel plezier voor u gedaan. En ik hoop dat u alweer geluisterd heeft met de nodige plezier. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan, dan mag natuurlijk altijd janberg.radio@gmail.com. Daar zit mijn postvakje en daar kan het allemaal naartoe. En ik laat het hierbij. Ik wens u nog een hele fijne dag vandaag. En ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we 1971 met de Volendamse Cats, One Way Wind. En daarna nog een nieuw plaatje van Nicky T en de Snakes Charmers. That's All I Need. Ik zeg bedankt. De groetjes.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong.
1: Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Hij stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. 8 jaar na de instorting van de Morandi-brug in Genua zijn meerdere verdachten veroordeeld. De voormalige topman van wegbeheerder Autostrade kreeg 12 jaar cel. De ramp in 2018 kostte 43 mensen het leven. Volgens de rechtbank waren slecht onderhoud, ontwerpfouten en gebrekkige controles de belangrijkste oorzaken. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth wil militairen vanaf 30 jaar screenen op een testosterontekort. Urologen waarschuwen dat hormoontherapie kan leiden tot onvruchtbaarheid en andere gezondheidsrisico's. Volgens experts is testosteron alleen geschikt bij een medisch vastgestelde aandoening en geen middel om prestaties of spiermassa te verbeteren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de wegen. Er staat 250 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Excellent!

0: Lakeside en Fantastic Voyage. Hey, je bent er.
1: Frank, je bent er.
0: Je hebt weer gevonden.
1: De Donderdag Date.
0: Dit is de Donderdag Date, oftewel Gezondheidsnieuwsradio. Met vandaag als gasten psycholoog Joke de Wulf. Gezondheidsjournalist Pim Christiaans. We spreken met de kenner van de traditionele Chinese voedingsleer Jutta Kuller. En met orthomoleculair therapeut Wouter de Jong. Hoe werk je zware metalen uit je lichaam? Dat is zijn onderwerp. En tussendoor hoor je gezondheidsnieuws. En de muziek die we draaien is zo'n beetje feel-good muziek. Zoals die van Lakeside net. Dus ga er lekker voor zitten.
2: De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: En geniet van de muziek en van de interviews en steek er wat van op. Hier is Starpoint. And it's so delicious.
2: De Donderdagdate met Frank Ruiters.

0: fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date.
1: Dit is de Donderdag Date met gezondheidsnieuws.
2: Ja, dat hoor je tussendoor.
3: Gezondheidsnieuws.
2: Appelazijn lijkt een positief effect te hebben op de bloedsuikerspiegel bij mensen met diabetes type 2. Een overzichtsstudie van 7 wetenschappelijke onderzoeken laat zien dat zowel de nuchtere bloedsuikerspiegel als het HbA1c-gehalte, een maat voor de bloedsuiker over langere tijd, omlaag gaan door appelazijn. Hoe meer appelazijn iemand per dag inneemt, hoe groter de daling van de bloedsuikerspiegel. Onderzoekers zagen dat elke milliliter appelazijn per dag de nuchtere bloedsuikerspiegel met 1,25 milligram per deciliter verlaagt, met de grootste effecten bij een dagelijkse inname van meer dan 10 milliliter. Dat kan komen doordat appelazijn de opname van glucose in spieren en lever verbetert en de maaglediging vertraagt, waardoor suikers langzamer in het bloed komen. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, is er nog weinig onderzoek gedaan naar het effect van appelazijn op de insulinegevoeligheid. Bovendien zijn de meeste studies uitgevoerd in Azië, waardoor het niet zeker is of deze resultaten ook voor iedereen gelden. Verder onderzoek is nodig om de precieze werking en de optimale dosering van appelazijn vast te kunnen stellen. Straks hier bij de Donderdag Date, Joke de Wulf, psycholoog, over de hartritmevariabiliteit. Hoe kan je deze beïnvloeden? En die moet je

0: Wil een beetje meezingen? Door de Casey and the Sunshine Band.
1: Risk from injury from a fall or car crash increases as we age. But getting older doesn't have to mean giving up on the activities you love. Take simple steps to avoid injuries, like doing activities that improve strength and balance. Get yearly eye and wellness exams, and talk to your doctor or pharmacist about the medicines you take. Also, tell your doctor if you've fallen or worry about falling. Learn more about aging without injury at cdc.gov/stillgoingstrong.
2: Psycholoog Joke de Wulf. Hallo, Joke.
3: Hallo, dag Frank.
2: Goed je te spreken.
3: Ja, leuk.
2: De laatste tijd hoor je veel over hartritmevariabiliteit of hartcoherentie. En dat het ook heel veel te maken heeft met hoe regenererend slaap is. Kun je daar wat meer informatie over geven? En met name natuurlijk, dit getal moet hoog zijn. Hoe kun je dat nou beïnvloeden?
3: Ja, wel, hartcoherentie heeft eigenlijk te maken met de verbinding tussen je hersenen en je longen, je hart en je hersenen. He, die driehoek die gemaakt wordt, via je ademhaling ga je je hartslag gaan beïnvloeden. En naarmate je hartslag sneller of trager slaat, worden ook je hersenen minder of meer geactiveerd. He. Dus meer concreet houdt dat in dat als je gaat inademen, je hartslag een fractie van een milliseconde sneller slaat. En jouw hersenen eigenlijk het signaal krijgen, tijd voor actie. En als je gaat uitademen, dan gaat je hartslag een fractie van een milliseconde trager slaan. En dan krijgen je hersenen eigenlijk de boodschap van het is veilig, je mag ontspannen. Hè. En als we goed willen slapen, dan is het natuurlijk belangrijk dat we ons veilig en ontspannen voelen. Hè. Want onder stress en als we in actiemodus zijn, dan gaan we niet slapen. Want dan ben je actief of dan wil je lichaam. En je geest willen dan graag actief zijn. En via die hartcoherentieoefeningen kan je dus ga je ademen volgens een bepaald ritme. En ga je daarmee je hartslag gaan beïnvloeden, zou je kunnen zeggen. Het is nu heel kort door de bocht uitgelegd. Maar je gaat eigenlijk je hartslag daarmee gaan beïnvloeden. En meer bepaald de hartritme. Variabiliteit, wat eigenlijk de ruimte is tussen twee hartslagen in. Die ga je gaan beïnvloeden en dat heeft dan een invloed op jouw zenuwstelsel, jouw autonome zenuwstelsel, centrale zenuwstelsel, die dan tot rust komt, waardoor dat je dan beter kan slapen. Dat is eigenlijk het verband dat er is tussen de ademhaling, de hartcoherentie en de kwaliteit van jouw slaap.
2: Ja. En houdt die oefening dan in dat je je ademhaling flink vertraagt, dus heel langzaam inademt, heel langzaam uitademt, zoiets?
3: Ja, je gaat eigenlijk vooral gaan focussen op die uitademing. Als je tot rust wil komen, als je je zenuwstelsel tot rust wil brengen, dan is het heel belangrijk om te focussen op uitademing. Want inademen, dat doen we allemaal sowieso. Daar hoeven we niet bij na te denken. Ook als we onder stress staan, dan gaan we eigenlijk vooral gaan inademen. Of als we in actie zijn, dan gaan we vooral heel goed inademen. Maar het uitademen doen we soms te weinig en vergeten we niet helemaal, want dat kan uiteraard niet. Maar we doen het eigenlijk te oppervlakkig. Hè. Terwijl dan net als je je zenuwstelsel tot rust wil brengen, dan is het net belangrijk om heel goed uit te ademen. Hè. En je kan eigenlijk vergelijken met uitademen is loslaten, terwijl inademen, dan adem je echt weer levensenergie in. Hè. Dus dat heeft daarmee te maken, je gaat ademen volgens een bepaald ritme. Je kan gelijke tellen ademen. Hè. Sommige mensen beginnen met 4-4. 4-4 tellen in, 4 tellen uit. Of 5 tellen in, 5 tellen uit. En dan varieer je naar 4 tellen in, 6 tellen uit. Dus dan ga je al langer uitademen dan dat je inademt om dus die rust in jouw lichaam te gaan initiëren. Maar het beste werkt het doordat je eigenlijk met een biofeedback systeem je hartslag ook effectief of je hartritmevariabiliteit ook effectief gaat meten. En dus dat is een toestelletje dat je verbindt met de computer aan de ene kant en met je oor aan de andere kant. En je gaat ademen volgens een bepaald ritme dat aangegeven wordt met de adembegeleider, door een adembegeleider. Dat ritme van ademhalen ga je volgen en zo breng je eigenlijk je hart in een coherente staat en gaat je lichaam daardoor tot rust komen.
2: Ja, ik heb trouwens zelf zo'n ring die dat allemaal meet.
3: Ja.
2: Ook de HRV, ook je hartslag en met name dus is het belangrijk dat die in rust zo laag mogelijk is, hè, tijdens de slaap. En het getal van de HRV, de hartritmevariabiliteit, zo hoog mogelijk.
3: Ja, dus de bedoeling is, het is een beetje een paradoxale uitleg. In die zin dat hoe hoger je hartritmevariabiliteit is, dus hoe hoger eigenlijk de variatie is tussen twee hartslagen, zou je kunnen zeggen, hoe beter, hoe meer. Eigenlijk is het een beetje, en dat klinkt wat paradoxaal, hè, omdat je zou denken van ja, is het net niet goed als er een heel monotoon verloop is in uw hartslag? Is dat niet het teken van rust? Want het is eigenlijk net omgekeerd. Hè? Als er een heel monotoon verloop is in jouw hartslag, ja, dat is eigenlijk geen goed teken, want dat wil zeggen dat er eigenlijk nog weinig energie in jouw hart zit. Hè? Dus dat is iets wat we zien bijvoorbeeld bij mensen die op het einde van hun leven zijn, hè? Net voordat ze, vlak voordat ze overlijden, wordt die hartslag eigenlijk heel monotoon. Dus dat is geen goed teken. Mm-hmm. En dus we willen eigenlijk net dat die hartritmevariabiliteit inderdaad zo hoog mogelijk is. En dat kunnen we bereiken door die bepaalde staat van ademhaling. Nu natuurlijk, het is wel belangrijk om te weten, hè, als je in een hartcoherente staat bent, dan heb je een ademhalingsfrequentie van ongeveer 6 ademhalingen per minuut, hè, gemiddeld. Je kan dat ook. Je hoeft daarvoor ook geen toestelletje te hebben, een ring of iets anders, of dat biofeedback systeem. Je kan dat eigenlijk ook gewoon door een blad papier te nemen en dan eigenlijk met een pen je ademhalingsritme te volgen. Hè, doordat je, als je inademt, ga je met je pen naar omhoog. Als je uitademt, ga je met je pen naar beneden. En je ademt eigenlijk heel rustig. En dan tel je de topjes van de figuur op het einde. Hè. Je zet je timer op 3 minuten. En na 3 minuten tel je je topjes. En dan deel je dat door 3. En zo weet je hoeveel ademhalingen je hebt per minuut. En als je in een hartcoherente staat bent, dan kom je aan een gemiddelde van 6 ademhalingen per minuut. Nu, dat kan bij de 1 kan dat 5 zijn, 6 zijn, 7 zijn. Hè. Dat kan wel variëren. Maar natuurlijk, dat is geen natuurlijke staat om de hele dag in te vertoeven. Hè. Dat is echt een staat van tot rust komen. Want als we in gewone actiemodus zijn, gewoon dagelijks in activiteit zijn, dan hebben we een normale ademhalingsfrequentie van tussen de 12 en de 15 per minuut.
2: Oké. En trouwens, er zijn toch meer factoren van invloed op dat HRV, hè, je hartcoherentie. Zoals, heb je wel of niet vlak voordat je gaat slapen nog een maaltijd gegeten? Heb je wel of geen alcohol gedronken?
3: Ja, omdat dat natuurlijk allemaal dingen zijn die het stressniveau in jouw lichaam wel naar omhoog halen. Ja, alles wat dat we eten, wat dat we drinken, hè, daarvan weten we van ja, dat is eigenlijk een vreemde stof die binnenkomt en ons lichaam gaat daar in eerste instantie wel even gaan checken, is dat hier oké? Hè? Dus je lichaam komt eigenlijk in actiemodus, het immuniteitssysteem komt op gang enzovoort. En daardoor, je lichaam is actief, gaat dat gaat inderdaad ook die hartritmevariabiliteit wel beïnvloeden.
2: Ja, en dat is belangrijk voor herstel. Dus dat hoge getal van die HRV geeft volgens mij je lichaam ook meer herstel. Dat hart dus flexibiliteit.
3: Ja, daar moet ik jou het antwoord wel in schuldig blijven. Dat is zo tot op de tot echt in detail, ja. Weet ik het niet. Hoe dat het precies werkt. Ik gebruik het vooral bij slaap. Hè? Mensen die slecht slapen, om die met die ademhalingsoefeningen en het biofeedback systeem een rustige ademhaling aan te leren, zodat ze beter kunnen slapen. Omdat uit wetenschappelijk onderzoek wel blijkt dat als je die oefeningen doet 10 minuten voordat je in bed kruipt of gaat slapen, dat het echt voor een betere slaapkwaliteit zorgt.
2: Ja, belangrijk. Joke, hartelijk bedankt voor deze informatie.
3: Dat is heel graag gedaan.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. 8 jaar na de instorting van de Morandi-brug in Genua zijn meerdere verdachten veroordeeld. De voormalige topman van wegbeheerder Autostrade kreeg 12 jaar cel. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth wil militairen vanaf 30 jaar screenen op een testosterontekort. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de wegen. Er staat 250 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomeraar!

Pim Christiaans, eerst met het gezondheidsnieuws van Ortho. En dan gaat hij vertellen over de effecten van creatine. Eerst een stukje van deze. Dit is Dayton. En de

0: Dit zijn de headlines van Orto.nl.
1: Dit is Pim Christiaans.
2: In het eerste nummer van Orto van 2025 brengen we weer veel nieuws en achtergronden over voeding en supplementen. En ik wil er graag drie onderwerpen uitlichten. Het eerste onderwerp is psychobiotica. Dat is een klasse van probiotica, micro-organismen voor de darmen, met gunstige effecten op de psyche, op de mentale gezondheid. Dat de darmen en de hersenen met elkaar communiceren, ja, dat wisten we al. Maar dat we geestelijke problemen kunnen aanpakken met specifieke bacteriestammen die normaal gesproken in de darmen huizen, dat is nieuw. Het onderzoek naar deze aanpak staat dan ook nog in de kinderschoenen, maar de eerste resultaten zijn wel erg veelbelovend. Bij zaken als depressie, burn-out, maar ook bij autisme, ADHD en zelfs bij de ziekte van Alzheimer en Parkinson worden opvallende effecten gezien van behandeling met specifieke bacteriestammen. Verder brengen we deel 3 van onze serie Gezond in een giftige wereld. Ja, die serie gaat over het feit dat we onvermijdelijk milieuvervuilende stoffen binnenkrijgen. En hoe kunnen we ons nu daar van binnenuit tegen beschermen? In dit derde deel gaan we in op zware metalen. Denk aan cadmium, lood en kwik die zich onder andere in de hersenen kunnen opstapelen en ja, gewoon giftig zijn. Gelukkig is het mogelijk om deze metalen deels te verwijderen uit het lichaam met behulp van supplementen. Een tipje van de sluier: bepaalde soorten voedingsvezels blijken zware metalen goed te kunnen binden, waarna ze worden uitgescheiden via de ontlasting. Nou, tenslotte, last but not least, PEA. Dat staat voor, let op, palmito-elitanolamide. Maar laten we dus maar gewoon PEA noemen. Dat is een heel interessant stofje dat we zelf in ons lichaam aanmaken als reactie op weefselschade. Als het wordt aangemaakt, dan heeft het een soort dempende werking op ontstekingsprocessen en pijn. En PEA is ook als supplement verkrijgbaar en is aangetoond dat het veilig is om in te nemen. En het blijkt een hele effectieve ontstekingsremmer en pijnstiller te zijn. En het mooie van deze natuurlijke pijnstiller is dat je er niet verslaafd aan kunt raken en dat het geen andere nadelige bijwerkingen heeft. Dit en natuurlijk veel meer in de nieuwe

0: Dit is Pim Christiaans.
1: Hallo.
2: Leuk om hier te zijn. Hier.
1: Ja, vind het fijn dat je er bent, want vanavond belicht jij creatine. Neem het zelf ook als poedertje in een soort shake.
2: Ja.
1: Omdat ik weet dat het natuurlijk in het kader van krachttraining heel belangrijk is. Hè? Het geeft net iets meer doorzettingsvermogen. Je kan net even langer doorgaan als je reps maakt.
2: Klopt. Ja, het is eigenlijk daar is creatine het meest bekend van. Hè? Dat het eigenlijk in je cellen een beetje een soort de energievoorraad oplaat, om het simpel uit te leggen. En dan vooral bij explosieve inspanningen raakt dat type energie snel uitgeput. En als je dan creatine inneemt, dan kun je bijvoorbeeld in plaats van 10 herhalingen met een gewicht, kun je er net nog die 11e en net die 12e uitpersen. En daarom is het ook een hele interessante stof voor topsporters die met explosieve bewegingen werken. Sprinters en zo, hordellopers. Dan kan dat het verschil tussen zilver en goud uitmaken, zeg maar. Als je dan goed je creatine op voorraad hebt.
1: Ja, dat is nogal belangrijk. En die effecten zijn ook aangetoond, maar het doet veel meer dan dat. Het is veel meer dan alleen maar een sportsupplement interessant voor krachttraining en duursporters.
2: Ja, zeker. Ja, kijk, dat qua kracht voor je spieren, dat kun je echt als bewezen beschouwen. Hè? Dat wordt algemeen, dat werkt gewoon. Dus daarom is het ook zo heel populair onder sporters. Maar wat je ziet, is kijk, creatine, als je dat inneemt, als je dat slikt, dan komt dat in je cellen terecht. En daar is het dan in staat om de cellulaire energie, het werkt als een soort opladen van je batterijtjes in je cellen. Maar dus voor alle organen die heel veel energie gebruiken, daar is dat belangrijk voor. Dus bijvoorbeeld je spieren tijdens het sporten. Maar welk orgaan gebruikt ook ontzettend veel energie? Dat zijn de hersenen. En in de laatste jaren wordt steeds duidelijker, en er is steeds meer onderzoek naar dat het ook aantoont, is dat creatine ook heel goed voor je hersenen kan zijn. Creatine maak je een klein beetje in de hersenen zelf ook aan. Zo belangrijk vinden die hersenen dat. En je krijgt creatine ook van nature binnen via voeding. Hè. Het zit vooral in vlees en vis. Mm-hmm. En je maakt het een beetje in je lever aan. Maar wat nou blijkt is dat bijvoorbeeld als jij wat ouder bent of als je vegetariër bent en je eet weinig vlees en vis, of je hebt veel last van bijvoorbeeld korte nachten, nachtdiensten draaien, dat soort zaken, dan hebben die groepen mensen hebben eigenlijk vaak een creatine tekort, maar en dan ook in de hersenen.
1: Ja.
2: Dus je hebt nu allerlei interessante studies. Bijvoorbeeld moeten studenten 24 uur wakker blijven. En dan moeten ze allerlei testjes doen. En worden de hersenscans gemaakt. En er is nu recent een leuke studie op deze manier gedaan. En dan zie je dat als die mensen dan één keer 20 gram ongeveer of 25 gram creatine hebben ingenomen, dat ze dan gedurende 8 à 9 uur beter blijven presteren op cognitieve testen. En dat je ook ziet dat de energiestofwisseling van de hersenen beter op peil blijft. Heel interessant.
1: 25 gram, dat zijn wel heel wat scheppen. Hè? Want je hebt ook een schep is denk ik 5 gram.
2: Ja, klopt. Ja, wat je hebt, er zijn allerlei verhalen en allerlei tegenstrijdige berichten. Hè? Ja, heb je ook mensen die zeggen, jij moet 20 gram per keer nemen. Zo moet je om je soort oplaadfase. En dan kun je daarna, na een week of zo, kun je dan met een onderhoudsdosis van 5 gram per dag volstaan. Maar inmiddels, ik heb een grote review erover gelezen, hebben ze het allemaal met elkaar vergeleken. En dan komen wetenschappers tot de conclusie dat de beste manier om creatine daar de voordelen van te hebben, of het nou is voor je spieren of voor je hersenen, is gewoon elke ochtend 4 à 5 gram. En dan heel stelselmatig. En dat kun je innemen met gewoon met wat water. Of je kunt het door je proteïne shake. Dat doe ik meestal. Nee, ik neem ook elke ochtend een beetje proteïne. En dan doe ik er zo'n maatschepje creatine bij.
1: Ja, heel makkelijk. En je hoeft het helemaal niet af te wisselen. Dat je het rouleert en een tijdje niet inneemt. Dat dacht men eerst.
2: Het is ook helemaal niet die verhalen dat het schadelijk zou kunnen zijn voor de nieren. Klopt niet.
1: Nee.
2: Verhalen dat je er als man kaal van wordt, dat klopt allemaal niet. Het is een hele veilige stof. Wat ook interessant is, ik doe zelf een paar keer per week aan een contactsport. Krav Maga in dit geval. Ja. En dan kun je wel eens een klap tegen je hoofd krijgen. Nu zijn er een aantal studies gedaan, ook met dierstudies, maar ook met mensen. Dan blijkt dat als je een hersenschudding hebt of een tik tegen je hoofd, dan daalt meteen het creatinegehalte in de hersencellen. Waarschijnlijk omdat het als een compensatie is, omdat het meteen wordt gebruikt om energie op te wekken om die schade te herstellen. Nu zijn er allerlei aanwijzingen dat als je dus creatine dan slikt, dat dan de gevolgen van zo'n hersenschudding of zo'n klap op het hoofd, dat die dan veel milder zijn. Dus het is ook interessant voor, überhaupt als je een hersenschudding mocht hebben, meteen creatine innemen. Maar ook als je aan een contactsport doet, en bijvoorbeeld voetballen is eigenlijk ook een contactsport, hè, waarbij je dus makkelijk met het koppen, met voetballen en zo, dan is creatine kan een hele belangrijke bescherming bieden.
1: Goed om te weten.
2: Ja.
1: En eigenlijk het daalt ook met het stijgen van de leeftijd. Dus vanaf een bepaalde leeftijd kun je het gewoon structureel gaan nemen. Elke ochtend die 4 of 5 gram per dag.
2: Ja, het grappige is dat als je ouder wordt, dat het creatinegehalte in de hersenen juist toeneemt. Het idee daarachter is dat dat toeneemt omdat allerlei andere functies verslechteren. Waardoor je hersenen als het ware meer energie nodig hebben om het oude peil te kunnen handhaven. Nu is inderdaad aangetoond dat als je dan creatine inneemt, dat dan het creatinegehalte in de hersenen ook verder toeneemt. Je bloed-breinbarrière, die niet zomaar alles vanuit je bloed naar je hersenen toelaat, om je hersenen eigenlijk te beschermen tegen gifstoffen. Maar die heeft de speciale pompjes die creatine uit je voeding, die in je bloed terechtkomt, vanuit het bloed die hersenen binnentrekken. Om te zorgen dat die hersenen meer energie kunnen genereren. Dus hoe ouder je bent, hoe belangrijker het wordt om het te nemen.
1: Ze zeggen ook wel eens dat je het moet nemen met een heel klein beetje koolhydraten, omdat het dan wat beter wordt opgenomen dan alleen puur in water, toch?
2: Ja, ik zelf doe dat wel. En ik neem het ook in met wat eiwitten. Dat schijnt inderdaad dan te verbeteren. Maar in die grote reviews, waar dus allerlei studies met elkaar zijn vergeleken en al die data goed door een kritisch zijn bekeken, daar wordt eigenlijk gezegd dat het niet zo heel veel uitmaakt hoe je het inneemt. Als je het maar inneemt.
1: Ja, oké. Fijn dat je deze informatie hebt gegeven, Pim.
2: Ja, en blijf het slikken. Hè. Goed ritueel. Elke ochtend een schepje creatine.
1: Zal ik doen. Jij ook dan.
2: Oké,
1: tot ziens. Doeg.

0: Ongelooflijk, Sergio Mendes. Bekend van Mascanada, denk ik, hè? En zijn Brazil 66 samen was dat Pretty World. Maak samen gewoon de wereld mooi. En pretty.
1: Frank Reuters, bringing you the latest health news and feel-good music. This is Frank Reuters.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Uit onderzoek blijkt dat het supplement coenzym Q10 mensen met hartfalen kan helpen. Een overzicht van 16 wetenschappelijke studies kijkt naar de effecten van coenzym Q10 op sterfte, inspanningsvermogen en de hartfunctie. In 8 van deze studies werd sterfte onderzocht. Van de 1049 mensen die coenzym Q10 kregen, overleden er 65, terwijl in het placebo-groep 1087 mensen 116 mensen stierven. Dat betekent een 40% lager risico op vroegtijdig overlijden voor de groep die coenzym Q10 slikte. 5 andere studies keken naar het inspanningsvermogen. Hieruit bleek dat mensen die coenzym Q10 gebruikten zich beter konden inspannen dan degenen die een placebo kregen. Op de werking van het hart zelf, gemeten via de linker ventrikel ejectiefractie, hoeveel bloed het hart dus per slag uitpompt, had coenzym Q10 geen direct effect. Dit suggereert dat coenzym Q10 op een andere manier voordelen biedt voor mensen met hartfalen. Meer gezondheidsnieuws, het blijft komen steeds tussendoor. Dus het beste wat jij kan doen is even lekker blijven hangen. En ook genieten van dit soort muziek. Ja, wij noemen het feelgood muziek. Reageer maar even trouwens op dedonderdagdate.nl. Kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl. En dan kun je ook met ons contact leggen. Hier is Rick James.

0: heart and the brain. They're synchronized, like everything in the body. But when the blood flow to the brain stops, a stroke happens. Sudden severe headache, loss of balance, or slurred speech could be the signs of a stroke. And getting to the hospital within 3 hours can save you or a loved one. The clock is ticking. Learn more at startwithyourheart.com. A message from the Justice Warren Heart Disease and Stroke Prevention Task Force.
1: Gezondheidsnieuws.
2: Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het drinken van koffie, thee en cafeïne kan helpen om het risico op hart- en vaatziekten en diabetes type 2 te verlagen. Onderzoekers analyseerden gegevens van meer dan 188.000 mensen. En zij ontdekten dat alle hoeveelheden koffie of cafeïne het risico op deze ziekten verlaagden. Mensen die gemiddeld 200 tot 300 milligram cafeïne per dag binnenkregen, dat zijn ongeveer 2 tot 3 kopjes koffie, die hadden 41% minder kans op meerdere van deze ziekten om die tegelijkertijd te ontwikkelen dan mensen die minder dan 100 milligram cafeïne per dag binnenkregen. Daarnaast bleek dat mensen die dagelijks 3 koppen koffie dronken een 48% lager risico hadden op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en diabetes in vergelijking met mensen die geen koffie dronken. Ja, dat hoor je wel vaker, hè?

0: Er momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. De strategische zeestraat is cruciaal voor de wereldhandel. De Houthis zouden raketten en drones hebben opgesteld. De informatie is gebaseerd op anonieme bronnen en niet officieel bevestigd. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Er stak een vrouw 15 keer nadat zij het contact had verbroken. Volgens het Openbaar Ministerie handelde hij voorbereid. De vrouw overleefde, maar hield blijvend letsel over. Ook is €42.000 schadevergoeding geëist. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de wegen. Er staat 250 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio Excellence!

0: Sister Sledge, een beetje anders dan anders. Yeah, yeah, yeah. And we are family. En de donderdagdate.
1: Gezondheidsnieuwsradio.
2: De donderdagdate. De donderdagdate. Frank Kruijters.
0: Dit is het tweede uur met ook straks meer gezondheidsnieuws. Tussendoor lekkere feel-good muziek. En je hoort dus Jutta Kuller en Wouter de Jong. Dus ja... En ik zei al dat je kunt kijken op de website, donderdagdate.nl. Komt goed. Hier is de band Tears for Fears. Volgens mij heet deze muziek een beetje New Age, denk ik. Het is de extended version, net een klein beetje langer, dus ook een beetje verrassend. Van hun singeltje dat toch wel een hit was in Nederland.

0: Tears for Fears. Ja, en bijna er één zien. Dit was natuurlijk niet hun grote hit, hè. Dat was Everybody Wants to Rule the World.
1: Gezondheidsnieuws.
0: De populariteit van plantaardige eiwitten is wereldwijd sterk toegenomen. Maar hoe goed ondersteunen ze de spieropbouw vergeleken met dierlijke eiwitten? Een nieuwe studie analyseerde 12 onderzoeken waarin de effecten van beide eiwitbronnen op de spier-eiwitsynthese werden vergeleken. De resultaten tonen aan dat dierlijke eiwitten een klein voordeel hebben, maar het effectverschil is verwaarloosbaar. Vooral bij jonge volwassenen werd nauwelijks verschil gevonden tussen plantaardige en dierlijke eiwitten. Bij ouderen leken dierlijke eiwitten iets effectiever in het stimuleren van de spieropbouw. De onderzoekers concluderen dat het bewijs voor een significant verschil zwak is en dat verdere grootschalige studies nodig zijn. Met de groeiende interesse in plantaardige voeding is het belangrijk om beter te begrijpen hoe verschillende eiwitbronnen bijdragen aan spiergezondheid. Voor nu lijkt het erop dat plantaardige eiwitten een volwaardig alternatief kunnen zijn en dus vooral voor jonge volwassenen. Een dieet met veel peulvruchten kan de gezondheid verbeteren, vooral bij mensen met prediabetes. Dat blijkt uit een studie onder 127 Chinese deelnemers in Singapore, waarin onderzoekers een caloriearm dieet met extra peulvruchten vergeleken met een gewoon caloriearm dieet. Na 16 weken waren beide groepen afgevallen, maar de groep die extra peulvruchten at, had ook een grotere verbetering in de bloedsuikerwaarden HbA1c en het cholesterol, de LDL en het totaal cholesterol. Dit effect lijkt deels te komen door veranderingen in de darmbacteriën die gezonde stoffen zoals vezels en aminozuren beter afbreken. Volgens de onderzoekers laten deze resultaten zien dat peulvruchten een waardevolle toevoeging kunnen zijn aan een gezond dieet, vooral voor mensen die hun bloedsuikerspiegel en cholesterol willen verbeteren. En hier straks Jutta Kuller over intuïtief eten. Dit zijn de dames, met heel veel plezier van de Dolly Dot zijn het en PM.

0: fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
1: Nu in het programma Jutta Kuller van de praktijk in Nijmegen. Hallo Jutta.
2: Hallo Frank.
1: Hallo. Hoe kun je nu toch op je gevoel de goede keuzes maken van voeding die bij jouw persoon past, die je goed doet?
2: Ik ben ervan overtuigd dat wij eigenlijk allemaal diep in ons hart wel weten wat bij ons past. De kunst is om je niet helemaal af te laten leiden door wat ik noem programmeringen. Dat wil zeggen, ga terug naar wat lust je in je kindertijd. Welk soort eiwit vond je lekker? Dat is heel vaak een goede graadmeter. Vond je het kippenpootje lekkerder dan het kipfiletje? Of vond je juist dat velletje van het kip heel vies? Gaf je dat aan je broertje door? Was je blij van aardappeltjes? Vond je dat minder interessant? Vond je roomboter super lekker? Dus wat wij lusten, wat wij oprecht lusten, geeft enorm veel informatie over wat bij ons past. Mm-hmm. En dan moeten we natuurlijk zeggen, nou ja, wacht even. Ik lust extreem graag chocola. Past dat dan bij mij? Nee, dat is een craving. Ja? Dus trek in zoet, extreme zoet is altijd een craving. Trek in brood is ook een craving, want dat kan een beetje verslaafd maken. Maar als je kijkt naar maaltijden, wat vind je lekker? En dan kun je zeggen van ja, dat weet ik eigenlijk al. Maar als ik de vraag aan mijn klanten stel, dan is het heel vaak een antwoord vanuit het hoofd. Dus nou ja, leverwort lust ik eigenlijk. Maar leverworst is ongezond, dus dan noem ik het maar niet. Mm-hmm. Of leverworst heeft een hele slechte kwaliteit, dan eet ik het niet. Maar dat zijn allemaal kwaliteitsvragen. Dat zijn allemaal intellectuele vragen, morele vragen. Maar dat is niet een antwoord op de vraag, wat lust je eigenlijk? Dus een hele simpele vraag kan heel moeilijk zijn om te beantwoorden, maar die brengt je wel verder.
1: En kun je dan ook jouw cliënten een beetje helpen van, inderdaad, laten kiezen tussen twee uitersten van kipfilet gewoon, zeg maar, ja, gekookt. Ja. Of kipfilet gebakken. Nou, dat is een beetje raar, maar
2: nee, dat is helemaal geen raar voorbeeld. Dus het zijn altijd, ik werk met een meetapparaatje, met kinesiologie, maar ik stel ook even vragen. En hoe meer keuze mensen vroeger hebben gehad in hun leven of in de kindertijd, hoe gemakkelijker het is om ook weer dichter bij de intuïtie te komen. Dus als je kippenpootjes echt vies vindt, als je het vies vindt om te kluiven, als je vis lekker vindt, maar niet als er nog graadjes in zitten, laat staan het hoofdje nog te zien is, dan kan het al iets zeggen. De vraag is dan ook, ben je verzadigd van kipfilet? Of zeg je van, nou ja, het voelt als groente eten. Ik heb planten die een stofwisselingstype hebben, die veel meer vlees en vet moet hebben. Maar die zeggen dan, ja, kipfilet lust ik, maar ik heb daarna trek. Het voelt als groente, het voelt zo licht. Mm-hmm. Dus absoluut, de voorkeuren, lust je spek. Ja? Spek eet bijna niemand, niemand durft er nog te eten, maar lust je dat? Lust je een gehaktbal? Vind je mayonaise superlekker? Hoe graag eet je vet? Dat is allemaal super waardevolle informatie.
1: Het hangt natuurlijk ook vanaf. Want als je zegt, lust je spek of lust je een gehaktbal? Er zijn mensen die gaan die gehaktbal vol stoppen met zout. En dan zou ik zeggen, nou, als die zo zoutig is, vind ik hem heel vies. Maar als die gewoon gekruid is met op de goede manier, dan is die weer lekker.
2: Ja, dus bij deze vragen gaan we altijd uit van de beste kwaliteit. Ja? Okay. Dus je kan natuurlijk ook zeggen, gehaktbal lust ik alleen als ik weet dat het beestje biologisch gevoed. Ja. Mm-hmm. Ja. Dat is weer een hoofdvraag. Dit is weer een intellectuele vraag. En die moet worden gesteld. Maar die zegt niks over ik lust het. De bereiding natuurlijk. Maar er zijn mensen die zeggen, ja, ik persoonlijk vind gehaktballen bijvoorbeeld niet lekker. Ja, en dat heeft niks met de morele of de bereiding te maken. Maar ik lust het niet graag. En dat zegt weer iets. Ja. Dus wij moeten eigenlijk weer een beetje teruggaan naar het kind in ons. Wat een tafel heeft met allerlei keuze. En dan kijken, voelen vooral, proeven, wat lust ik?
1: En zou dat iets zeggen over wat je eigenlijk echt nodig hebt om je in balans te houden?
2: Ja, het is al een hele belangrijke stap, want dat wat je lust, past ook bij jou. Ja? Nogmaals, ik heb het niet over cravings. Ja? Dus chocola is een craving. Broodjes kaas is een craving. Er zitten stofjes in die ons letterlijk een klein beetje high en gelukkig kunnen maken, maar dan is het een craving. Maar ik heb het vooral over echte maaltijden. Ja, als je AVG'tjes lekker vindt, nou ja, dan zegt dat al iets. Als je stampotjes lekker vindt, als je erwtensoep lekker vindt, maar dan eigenlijk zegt, nou ja, zonder spek vind ik het niet interessant. Ook dit zegt iets.
1: Hm.
2: Ja? Dus het is voor een stofwisselingstype die eigenlijk meer koolhydraten dan vlees nodig heeft, niet mogelijk om zich over te eten aan vlees. Ja, dus als je het niet lust, dan past het ook niet bij jou. Maar als je het wel lust, past het ook bij jou.
1: Het lijkt me toch heel moeilijk hoor, om het verstand dan uit te zetten. Dat je dingen weet van, ja, dat is misschien toch niet zo goed voor me, maar dat je dat niet meer voelt.
2: Ja, en dat is volgens mij wat ook steeds moeilijker is. En dit is ook misschien waarom ik überhaupt werk heb. Omdat wij dat niet meer weten of voelen. Wij worden zo afgeleerd. En soms ook met de beste intenties. Maar stel je voor dat je ouders beslissen, ja, de beslissing nemen om vegetarisch te eten. En jij als kind moet meedoen. Dan is er natuurlijk een gigantisch taboe op vlees. En je kan niet ontdekken of je dat lust. Andersom, ik heb een vriendin. En zij is dochter van een slagersgezin. Maar zij is helemaal geen vleestype. En zij is opgegroeid met heel veel vlees. En ze had altijd een soort van weerstand. Dat is het meest moeilijke, maar dat is een vraag die kan niemand beantwoorden, behalve jezelf. Wat lust je eigenlijk? En anders probeer het uit. Ga maar een week met spek en ei ontbijten. Kijk maar hoe dat voelt. Ja, en als je dat al denkt van, oh, bah, nee, dat smaakt me niet, dan heb je ook al een eerste stap gezet.
1: En ook kijken hoe het valt natuurlijk, neem ik aan, van hoe voel ik me nou een uur later, toch?
2: Ja, exact. Hè?
1: Ja.
2: En daar is ook weer, kijk, de eerste vraag is, wat lust ik eigenlijk? Ik ben daar zo van overtuigd, je kan jezelf niet overeten aan vet en vlees. Dus als het bij je past, dan is het ook oké voor jou. En ik heb het niet over bewerkt vlees of over sausijsbroodjes. Dat is iets anders. Maar als je het idee hebt, je kan elke dag zalm eten, dan zegt dat iets over wat bij je past. De kunst is om daar ook eerlijk tegen jezelf te zijn.
1: Ja, en niet te veel af te wijken. En inderdaad die voorgeschreven programma's te volgen, maar inderdaad ook bij je gevoel te blijven. En misschien dan een heel klein beetje hier en daar een mix. Of dat je toch een bepaalde keuze maakt van, oké, dan kies ik niet voor varkensvlees, maar kies ik voor kip of rundvlees. Dat zou wel kunnen op basis van je verstand.
2: En ik zeg dit vanuit een... ik was heel lang vegetarisch, dus ik zit al nog steeds meer in het stofwisselingstype wat vegetarisch gaan eten. En toch raad ik bij het desbetreffende stofwisselingstype aan om meer vlees te gaan eten. Ja. En daar is heel belangrijk dat je een groep hebt, die heet rood vlees-vettype. En de naam zegt het al. Die kunnen dus niet verzadigd raken op basis van mager vlees. Dus die kunnen natuurlijk zeggen, ja, ik heb gehoord, kipfilet is gezonder, want er zit geen vet aan. Maar die lijden letterlijk honger.
1: Mm-hmm.
2: Dat is een beetje alsof je een Eskimo, Inuit, is natuurlijk correct tegenwoordig, Inuit zegt, je mag geen zeehond meer eten. Je moet een mager stukje vlees kiezen.
1: Ja.
2: Dan heeft hij een heel groot probleem.
1: Ja. Oké, Jutta, nou, dankjewel voor deze wijsheden en ook ervaringen van jou over het intuïtief eten. Meer bij je gevoel komen qua eten en de goede keuzes maken die bij jou passen. Het is een hele weg. Oké. Joep, dag.
2: Dag.
0: De Donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.

0: de headlines uit het nieuws. Bosbranden in de Canadese provincie Ontario veroorzaken ernstige rookoverlast in Toronto. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Iran heeft de Houthis volgens Reuters opgedragen de Bab el-Mandab af te sluiten als de Verenigde Staten Iraanse elektriciteitsinfrastructuur aanvallen. Het Openbaar Ministerie heeft 15 jaar cel geëist tegen een 28-jarige man uit Den Helder wegens poging tot moord. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het begint wat drukker te worden op de wegen. Er staat 250 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuut of 5 tot 10 vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer!

Onderzoek laat zien dat magnesium L-treonaat de slaapkwaliteit en alertheid overdag aanzienlijk verbetert vergeleken met een placebo. In de studie kregen 80 mannen en vrouwen van 35 tot 55 jaar met slaapproblemen gedurende 21 dagen of 1000 milligram magnesium L-treonaat per dag of een placebo. De deelnemers hielden een dagboek bij en ze droegen ook slaap- en activiteitstrackers om hun slaapkwaliteit en het dagelijks functioneren te meten. De groep die magnesium L-treonaat kreeg had een betere en diepere slaap en ook remslaap dan de placebo-groep. Daarnaast voelden zij zich 's ochtends alerter en hadden ze een beter humeur dan de mensen die een placebo kregen. Uit de dagboeknotities bleek ook dat zij meer energie en een betere productiviteit overdag ervoeren. Ja, je hebt vast wel eens gelezen over magnesium natuurlijk. Maar blijkbaar de vorm die echt goed is voor de slaap is dus magnesium L-treonaat. En zij kregen in de behandelde groep 1000 milligram. 1 gram dus per dag. Ik denk dat ze het in de avond innamen, maar dat staat niet in mijn berichtje. Volgens mij wel. Kan niet anders. Of een uur voor het slapen gaan of zo. Oh, dit is ook zo'n goed nummer trouwens, hè? Ik denk dat je dit herkent direct. De band D-Train. We hebben straks nog in dit programma Wouter de Jong. Die komt nog over zware metalen praten. Hoe krijg je die je lichaam uit? Via vezels, zei Pim Christiaans in het eerste uur. Ik ben benieuwd of Wouter dat ook zegt. Eerst hier, Walk On By van D-Train.

0: Wouter de Jong is bij ons. Hoi Wouter.
1: Hoi Frank.
0: Ik ben benieuwd wat je eraan kunt doen om te voorkomen dat zware metalen zoals lood en kwik die in je lichaam zitten slechte effecten hebben. En kun je ze eruit werken op een bepaalde manier?
1: Nou, een manier om eigenlijk heel veel zware metalen, niet alleen deze twee, uit je lichaam te weren, dat is door middel van zweten. En dan moet je echt wel serieus zweten. Dus denk aan een sauna. Het liefst nog een infrarood sauna, want daar kun je behoorlijk lang in zitten. Kijk, een gewone sauna na een kwartier, dan wil je er wel uit. Maar een infrarood sauna kun je gerust een uur in zitten. Met pauzes misschien. En wat je dan zou kunnen doen, is voordat je de sauna ingaat, neem je een vitamine B3 in. Dus een niacine. Niet een andere variant, de niacine moet je hebben. Ja. Nicotinezuur, waar je dus een flush van krijgt.
0: Ja.
1: Daar krijg je die flush, dan zit je in de sauna. En nadat je uit de sauna komt, ga je bewegen. Dus waarbij je je lymfe actief maakt. Bijvoorbeeld trampolinespringen met zo'n bellycon trampoline. Nou, dit is een protocol van, als ik het goed zeg, een Japanse arts. In ieder geval een Oosterse arts. Om zware metalen uit je lichaam te krijgen. Door middel van zweten. Dat werkt echt heel goed voor aluminium, cadmium, lood enzovoorts. Maar bedenk wel, als de zware metalen in je vetcel zitten, in de adipocyten, ja, die worden niet zomaar eruit geknepen door een beetje zweten.
0: Nee.
1: Dus ook een calorisch tekort is wel van belang. Als je alleen maar aankomt, ja, dan gaan nooit die zware metalen uit je vetweefsel natuurlijk migreren naar de lymfe en de bloedbaan of via de huid eruit. Dus calorierestrictie is ook erg van belang. En natuurlijk de ontgifting. En dan wil je de lever ondersteunen en de nieren. Nou, Nature's solution to pollution is dilution. Met andere woorden, zorg dat je veel water drinkt. Zuiver water, dat is van belang. Ja. Met mineralen. En de lever kun je fantastisch ondersteunen door glutathion te verhogen. Dus je kunt glutathion eten. Bijvoorbeeld asperges zit het in, avocado zit het in. Maar dat is therapeutisch niet echt interessant. Dat is te laag. Dus je kunt de precursor van glutathion pakken. Moet je bijvoorbeeld denken aan N-acetylcysteïne, NAC. Ook wel bekend onder het medicijn Fluimucil of Lisomucil. Glycine. Dat is ook een hele mooie als precursor voor glutathion. En dan hebben we ook nog pure glutathion die je kunt slikken. Maar dat wordt vrij slecht opgenomen. Dus dan moet je denken aan de gepatenteerde variant S-acetyl-L-glutathion. Wel een prijzig goedje, maar wel zeer efficiënt. Nou, als je dat allemaal doet en je hebt geduld en tijd, dan is het mogelijk om die zware metalen langzaamaan uit je lichaam te detoxen.
0: Ja, ik denk ook wat je net als eerste zei, dat je naar de sauna gaat en die flush veroorzaakt met vitamine B3 en niacine, dat het een langdurig proces is. Eén keer niet genoeg, maar je moet misschien wekelijks 2 keer gaan en dat was misschien wel 8 weken, hè, zoiets.
1: Klopt, en je moet ook serieus zweten. En ook wat ik zei, je moet wel in een calorisch tekort zijn. Dus stel je hebt 2000 calorieën nodig, dan moet je echt 1800 eten of minder, dat er wel opgeruimd kan worden, dat het uit je weefsels kan komen. Dat vergeten veel mensen.
0: Ja, en je wordt trouwens knalrood dan, hè? Je ziet natuurlijk door de flesje alleen al.
1: Kijk, ik heb het ook niet vaak gedaan, maar ik heb ook zoiets in de sauna. Mensen lopen elkaar toch niet helemaal aan te staren. Dus als je daar nou rood zit, ja, geven mensen daar echt wat om?
0: Nee.
1: Denk het niet.
0: Komt door de warmte, kan je zeggen.
1: Ja, toch. En het is ook niet urenlang, hè? Het is misschien 20 minuutjes max en dan trekt het weer weg.
0: Ja, en je nieren ondersteunen, waar denk je dan aan? Is dat, ik noem een kruid, gulderoede, solidago?
1: Helpt allemaal, maar het belangrijkste is gewoon echt water drinken. En ook hier weer, kijk, als je je lichaam niet te veel belast, dus met calorieën, met een hoog eiwitdieet, belastende stoffen, ja, dan zijn de nieren eigenlijk heel goed in staat om dat allemaal te doen. Dus ook weer, belast het lichaam niet. Met andere woorden, calorische restrictie. Zorg voor veel water. Je kunt ook denken aan kruidentheeën. Denk aan gulderoede, wat je net zei, of bepaalde supplementen. Astragalus is bijvoorbeeld ook een hele mooie voor de nieren. Vanuit de Chinese geneeskunst. Ja, zo zijn er wel meer kruiden hoor, die je kunt inzetten voor de nieren. Citroen is ook een hele mooie. Gewoon citroenwater. Limoenwater werkt ook.
0: Heb je ooit in onderzoek gezien dan of mensen effectief die zware metalen kunnen kwijtraken?
1: Nou, ik denk dat dat heel moeilijk te onderzoeken is. Omdat iedere persoon natuurlijk verschillend is. En het is niet te standaardiseren hoe goed iemands lever werkt. Of hoe goed iemands nieren werken. Dus ik denk dat dat heel lastig wordt in onderzoek, maar dat je wel case studies daarvan kunt maken of case series, dat is wel mogelijk.
0: Ja, en NS1, hè? Dat je één persoon een voormeting doet, een nameting doet.
1: Ja.
0: Ja. En die metingen kunnen misschien met bioresonantie, denk ik, hè?
1: Kun je ook doen. Kijk, je kunt alles oppakken. En uiteindelijk is het belangrijkste dat je geen klachten meer ervaart. Je kunt ook nog kijken naar de antagonisten van zware metalen. Denk bijvoorbeeld aan de antagonist van aluminium. Dat is silicium. En dus zorg dat je silicium binnenkrijgt. Of selenium. Dat is ook een hele belangrijke om zware metalen uit je lichaam te krijgen. Omdat het een antagonist is.
0: Ja, de tegenhanger.
1: Ja, exact.
0: Ja. Oké. Heel goed, Wouter. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

0: Did You Take My Breath Away van Queen. Niet echt bekend, hè? Maar wel mooi.
1: This has been another transmission of The Dunderdog Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, thedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
0: Ja, ik wens je het allerbeste en ik zie je gewoon volgende keer weer terug. Inderdaad, dezelfde plek, dezelfde tijd. En de laatste voor vanavond als een soort dessert is van de Manhattans. And Just One Moment Away. En ik ga je weer zien. Hoe dan ook, ik hoop gewoon weer hier bij de volgende donderdag date. Veel groetjes en tot later. Doei!

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar.

0: Zo, de luchtkwaliteit is er volgens IQAir momenteel de slechtste van grote steden wereldwijd. Inwoners krijgen het advies om binnen te blijven. De rook bereikt ook het noordoosten van de Verenigde Staten, waar eveneens gezondheidswaarschuwingen gelden. Een zwangere vrouw die in mei tijdens een politieoptreden in een asielzoekerscentrum in Zeist hard ten val kwam, heeft aangifte gedaan tegen de betrokken agenten. Ze verwijt hen mishandeling en schending van de geweldsinstructie. Het incident leidde tot veel ophef, terwijl de politie stelt dat het gebruikte geweld noodzakelijk was. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zomer.

0: The Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel undercover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@rijnroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.

Hey, ik kan me nog herinneren als klein jongetje dat ik top op zat te kijken in 1978 en deze dame voor de schijnwerper zag op top op een gegeven moment. Ze staat te kijken op het zwart-wit tv'tje en tja, dat hebben we nog gezien toen de tijd dat het nog een hit was in ieder geval dat ze in top op optraden. The Three Degrees en Giving Up, Giving In, 1978. Daarmee begonnen we Let The Beat Take Control. Wees welkom mensen. Let The Beat Take Control. Ook welkom de mensen op donderdagavond getuigen zijn van de Making Of. Tussen 8 en 10 uur op donderdagavond, dat weet je. Je kunt meekijken via excellentfm.nl. Ik ga dat bijna verstotteren, mensen. Ik heb nog niet zo heel veel tijd om te praten, het introotje. Dan moet je geen fouten maken, want...

De trio is een Vullinger Tour 1999 was het een redelijk hit in ieder geval. En zo wist het een beetje af. Hè. De jaren 90, de jaren 80, de jaren 70, zo meteen weer. Maar eerst nog weer de jaren 80. Hè. Deze grote hit van de Pointer Sisters had in de jaren 80 de nodige hitjes. En ook deze hoorde erbij. 1983, wij noteren de Pointer Sisters. Een Jump for My Love hier in Let the Beat Take Control.

0: En het is je vrije stapavond. Dus take a free ride op weg naar de stad of je dorp. Je favoriete disco. En misschien tref je bijna wel achter de tafels. Of luister je gewoon lekker naar Let the Beat Take Control op Radio Excellent. Dan wel op Disco Classic Radio uiteraard. En we zijn weer toe aan Torsten de Koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Heb je daarvoor goede ideeën? Je mag me daarbij helpen. Je kunt je suggestie inschieten via rijn@discoclassicradio.nl. Rijn ben ik kort hij, discoclassicradio.nl. Dan komt hij ook aan. Dat is wel fijn natuurlijk. Dan kunnen we aan de slag hier en gaan we de twee werkjes bij elkaar zoeken en vertellen hoe het in elkaar steekt. Dat doen we vandaag met de twee volgende werkjes. Het was in 1986 dat Cameo de hit Word Up uitbracht. Dat was ook de grote hit overigens van Cameo. De andere single was Candy. Maar Word Up was de grootste hit. 8 weken top 40 en haalde nog de 10e plaats in top 40. Candy deed het wat minder goed. 7 weken top 40 en haalde de 12e plaats. Maar we hebben het vandaag over Word Up uiteraard van Cameo. Hij is in 2014 nog eens een keer verbouwd door Little Mix, Word Up. En Little Mix kennen we dan weer van andere singles, maar niet van Word Up. Dat heeft toch 40 ook dit verhaal niet gehaald, zie ik hier in Nederland. Radiation, Heartbreak Atom en Woman Like Me. En Shout Out To My Ex, dat zijn dan de werkjes van Little Mix. Maar Little Mix heeft ook Cameo nog een keertje opnieuw over gedaan met Word Up. Dat was in 2014, dan gaat hij iets anders klinken. Iets ander instrumentarium en je mag zelf bepalen wat je dat leuker vindt. Het origineel van Cameo, Word Up uit 1986. Of weer de cover van Little Mix, Word Up uit het jaar 2014 in betere. En jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

Dus zo dadelijk een Little Mix. Word Up is geïnspireerd door Cameo en Word Up in 1986. Marianne die hebt meteen die zegt van geen mij maar het origineel. Hoor, want die cover is leuk, maar het origineel veel beter. Heeft toch net wat betere klankkleur. Ja, het kan hè. Laat mij maar weten wat je ervan vindt. Je kunt het doorgeven op rijn@discoclassicradio.nl. Dan vermelden we het gewoon eventjes. Hè. Dat is geen probleem natuurlijk. Let the Beat Take Control met Ray Roosendaal. De jaren 80, de jaren 90 en de jaren 70 disco. En soms gaan we wat buiten de lijntjes. Soms worden er dingetjes buiten de jaren 90 nog gecoverd. Uit de jaren 70 en zo. We leggen de parallellen wel hier. Laat maar weten wat jij in gedachten hebt. Dan neem dat mee. Hè. De jaren 80. Soul music. En slow disco. Slow dance is dit denk ik. The Sound of Success Band. And Just the Way I Like It in the Long Version, terug van 1984.

Dan ook wat wil ik best een schuitje meten. Onder het motto van hoe jonger de kip, hoe malser de bout. Wat zei ik nu weer? Novo Band, die kan er weer mine. 1986, een redelijk grote hit in de discotheken. En ook hier in Let The Beat Take Control, hoor je hem. Hey, Let The Beat Take Control, donderdagavond de making of. Wees welkom, ook mensen die dan luisteren via Excellent FM. En uiteraard meekijken via www.discoclassicradio.nl. De jaren 80 disco. Deze dame, ze maakte niets meer, maar de muziek leeft voor.

Alles in de jaren 70, de jaren 80 toch een hoop hits, hè? Deze damesformatie. De Dolly Dots en Keep On Running als een laatste in dit uurtje van Let The Beast Take Control deel 1. Zometeen al deel 2, hoor.

Nou, dat is mooi toch, hè? Surface, Falling in Love was laatst in Extended. Zometeen dus deel 2 van Let the Beat Second Fall. En nogmaals, laat weten dat hij aanstaat, hè. Je reacties zijn welkom op rijnetdiscoplasticradio.nl. Zoals gezegd, Surface, Falling in Love. En zometeen terug voor deel 2. Tot zo.

is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren.

0: grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A29 richting Rotterdam heb je tussen Numansdorp en Oud-Beijerland 5 minuten vertraging. Door bergingswerk is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomeruit!

0: Beats Take Control. Met disco, soul, funk en alles wat lekker en ritmisch is. We nemen je mee naar de jaren 70, 80 en 90 op jouw Radio Excellent. Met het origineel in de cover, waarin de relatie tussen twee platen wordt blootgelegd. En de 12-inch, waarin een lange dansbare plaat uit het grijze hit verder draaien. Laat weten op welke plaat jij helemaal uit je dak gaat en wij draaien hem. Mail je reactie naar mail@reinroosendaal.nl. Het kan hier elke donderdagavond van 8 tot 10 uur op Radio Excellent in de meest ritmische live radioshow.
1: Let the beats take control.

uiteindelijk geen stop om een gezin te stichten. En 4, 5 jaar terug had hij nog weer een album 50. Hij is 50 geworden, maar nieuwe hits kwamen niet meer helaas. Het was een beetje uitgewerkt, dat mag niet meer zeggen. Maar zie je wel, ze dansen vanmiddag wel lekker in ieder geval. Daarmee begonnen we in ieder geval Let the Beat Take Control, deel 2. Goedenavond en hartelijk welkom als je meekijkt op donderdagavond. Als je getuige bent van de making-of op Radio Excellent. Dan wel meekijkt via...

www.discoclassicradio.nl. Je agenda zetten als je het graag wil meemaken. Donderdagavond vannacht tot 10 uur de making-of op www.discoclassicradio.nl. Kun je meekijken en uiteraard je verzoekjes inschieten. Dat kun je eigenlijk altijd wel. Ideeën voor het origineel in de cover. Je favoriete discoplaat aanvragen. Kortom, laat het mij maar weten. En ga ermee aan de slag voor je. Disco muziek, disco pop. Marada, Michael Walden en Gimme, Gimme, Gimme.

Dat staat op de 90s. Legacy of Sound en Mea en Happy. 1993 was het een redelijk grote hit. Die hoorde hier in Let the Beats Take Control. Zo mensen, we gaan stappen en meisjes kijken. Ladies night. Kijk, dat zei ik al. En dan sta je daar aan de zijkant. En dat meisje gaat de dans erop. En jij moet ook. En die mannen maar lachen. Want jij bent aan de beurt. Je moet je show doen op de dansvloer. Kunnen de

bent ineens weer samen. Meestal is dat het weekend. The Original en Be Together hadden maar een paar hitjes. En deze hoorde er ook bij, hè? Be Together 1995. Je hoorde terug hier in Let The Beat Stay Control. Hey, laat weten wat jij nog mist. Je kunt je suggesties altijd inschieten via rijnet@discoclassicradio.nl. Doe dat. En ik ga erbij aan de slag voor je. Het origineel in de koffer kun je inschieten in je favoriete discoplaat met jouw verhaal erbij. Welke plaat ben je nou helemaal verliefd? En waar gebeurde dat? Misschien op de dansvloer. Met een bepaalde plaat lomp hard aan. En dan kotjes met dichtjes. Het eerste zoentje. Ja. En zo geschieden. Zo'n verhaal. Dat is altijd leuk om even te vertellen. Hè. Laat het mij maar weten. Rijn naar discoclassicradio.nl. Nu The Limit.

0: De Wespers en Rocksteady en 1985 hier in Let The Beat Take Control. Het leidt ons weer naar de Markante 12 Ingenieur 2. Goeie ideeën voor dat item, ook dat mag je aanmelden. Kan via het volgende e-mailadres, reinet@discotheekradio.nl. reinet@discotheekradio.nl. En dat is het e-mailadres waar je naartoe kan sturen. Vertel je verhaal, ik ga het verhaal brengen. En natuurlijk de maxi instarten. Als het heel bijzonder is, dan even meesturen in de bijlage van die mail. Dan kunt u het systeem zetten. En misschien dat we hier wel gewoon hebben. Want de laatste tijd ben ik heel veel jaren 80, jaren 70, jaren 90 maxi's aan het verzamelen. Het kan maar zo zijn dat hij erbij zit. Grote kans. Hoe dan ook, laat het mij maar weten. Dan nemen we dat gewoon mee. Vandaag in de Markante 12 in het kader van doen we eens een lekkere drum solo. De Drum Thriller, misschien kan je het nog herinneren. Ze hadden één hit in de top 40 en dat bleef het helaas bij. Stond 7 weken in de top 40 en haalde 13e plaats. Ik heb het over El Dorado van de Drum Thriller. Die is geremixed met een heerlijk dansbaar sausje, kun je misschien wel stellen. En dat is vandaag in de Markante 12 in. Neem je terug van 1985 met de Drum Thriller, El Dorado en de long version. Veel plezier ermee.
1: Listen. Do you want to know a secret? Move with me inside the strange world of the 12-inch. Where nothing is as it seems. Where everything has its place. And there's a place for everything. And anything can happen.

was de enige top 40 hit helaas van deze groep. Drum Twitter en Eldorado in de Maxi. Let the beats take control. Goed idee voor de Maxi, je weet het, hè. Even een mailtje doen naar reinhardt@discoclassicradio.nl. En de volgende keer sta jij in de picture met jouw Maxi. De jaren 90 nu. De beste man heeft al wat streken uitgehaald vroeger in de jaren 90. Bobby Brown, Tuca, Play That Game.

vergeten single. Sherilyn, Look Before You Leap. Zeker, vandaag kennen we al. En dit is dan weer zo'n vergeten werkje. Dat draaien we een keertje in Let The Beat Stay Control. In het kader van, er zijn zoveel lekkere soul- en discoplaten gemaakt. En dat doen we hier in deze radioshow natuurlijk heel vaak eraan. En nogmaals, je kunt de platenlijst aan kleuren door te reageren. Rijn@discoclassicradio.nl. Rijn@discoclassicradio.nl voor jouw verzoekje voor de volgende keer. Nu Windjammer, Tossing & Turning, terug in 1984.

Tja, dat vind ik niet, hebben we daar niet. 1985 als heel laatste gedaan deze aflevering van Let the Beat Take Control. Het is weer afgelopen, mensen. Ik dank je weer voor het volgen. Kan ik vaak nog zeggen, laat weten wat je nog mist. Dan hou daar rekening mee. Wil je een bepaalde plaat horen waar je een bepaalde herinnering aan hebt, dan laat het mij maar weten. Rijn@discoclassicradio.nl. De laatste alweer. Glenn Jones, I Am Somebody. Een gemoedsversterkend singeltje.

het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Het Koninkrijk der Nederlanden moet de overeenkomst nog bekrachtigen. De onduidelijke grens leidde jaren tot geschillen over onder meer vergunningen, wetshandhaving en milieubeheer. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. De dienst hield informatie achter en misleidde betrokkenen. MI5 erkent ernstige fouten en biedt excuses aan. Mogelijk volgen strafrechtelijke gevolgen voor medewerkers die de rechtbank zouden hebben misleid. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Het misbruik begon toen het meisje 15 jaar was en duurde jaren. De rechtbank vond haar verklaringen betrouwbaar. Ook krijgt hij een contactverbod met voetbalactiviteiten en moet hij €20.000 schadevergoeding betalen. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. In Limburg geldt fase rood. Vanaf vrijdag mag bijna niemand meer oppervlaktewater gebruiken. Beken vallen droog en flora en fauna lopen risico op onherstelbare schade. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat

0: beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond, dit is donderdagavond, wordt een avond om naar uit te kijken, want vanaf 10 uur hoor je de Hollands Muziekpaleis, de grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en speel je mee met de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek en de leukste informatie, natuurlijk hier zo bij de muziek en informatiezender Radio Excellent. Dus blijf erbij, tot en met 12 uur is dit de Hollands Muziekpaleis.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai je volumeknop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is... Wat is het hardste substantie in het menselijk lichaam? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij dat weet, stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we allemaal natuurlijk alles naartoe kunnen sturen. De vraag van vandaag. Je moet je naam, je telefoonnummer en natuurlijk ook het antwoord op de vraag van vandaag. Want wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is het de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Ontdek de kracht van verhalen op de meest meeslepende manier. Bereid je voor op een spectaculaire reis door de nieuwste en meest betoverende films die de bioscoopwereld te bieden heeft. Onze bioscoopagenda is als een schatkist voor juweeltjes die je niet wil missen. Laat je onderdompelen in de opwinding, emotie en pure entertainment die alleen het grote scherm kan bieden. Hier is de bioscoopagenda voor vandaag. De Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit de Super Mario Bros. De Movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi in een piepklein formaat. Vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar prinses Peach, terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang houdt. Ondertussen is Bowser Jr., zijn manische zoon, vastbesloten zijn vader te bevrijden en neemt het op tegen de loodgietersbroers. Verderop wordt het ook het rustige leven van prinses Rosalina bedreigd. Dan hebben we Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson leven buiten de muziek om. En volgens zijn reis vanaf de ontdekking vanaf zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5 tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambities vastberaden was om de grootste entertainment ter wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin zijn van zijn solo carrière, waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson baant. Zijn verhaal begint hier. En dan Champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader Hans ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien het de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat ze waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn van deze bondingtrip. Terwijl de gesprekken in de auto stroef verlopen, vinden ze elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hun achtervolgen, maar de juiste kleine, onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. U hoort het hier bij Raad.

0: De headlines uit het nieuws.
1: Na 4 eeuwen is het grensconflict tussen Nederland en Frankrijk op Sint Maarten opgelost. Het Franse parlement heeft een nieuwe grensregeling goedgekeurd. Een onafhankelijk onderzoek beschuldigt de Britse geheime dienst MI5 van liegen tegen rechters over een gewelddadig informant met neonazi-connecties. Een 63-jarige oud-voetballeider uit Vlissingen krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor verkrachting en aanranding van een minderjarig teamlid. Door de aanhoudende droogte is in Nederland sprake van een watertekort. Waterschappen nemen extra maatregelen om water beter te verdelen en de natuur te beschermen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht heb je tussen afrit Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We zijn het vandaag eens, waar gaan we het vandaag eens over hebben? Over iets wat we stiekem allemaal herkennen. Kijk eens eerlijk om je heen. Waar ligt je smartphone op dit moment? Waarschijnlijk binnen handbereik. We staan tegenwoordig 24 uur per dag aan, lijkt het wel. En dat eist ongemerkt best wel een tol van onze rust. Daarom is er nu een grote lifestyle trend gaande, de digitale detox. Oftewel bewust even offline gaan. En nee, je hoeft niet echt meteen je telefoon in de sloot te gooien. Het begint al met een kleine slimme gewoontes. De gouden lifestyle tip van dit moment: introduceer een schermvrij uur. Spreek met jezelf af dat de schermen een uur voordat je gaat slapen en dat de eerste uur nadat je wakker wordt strikt uitblijven. Vervang die vroege scrollsessie door het drinken van een goed kop thee. Het luisteren naar de vogels buiten of blader gewoon eens in een echt tijdschrift. Lifestyle coaches laten zien dat mensen die dit doen al binnen een week merken dat ze dieper slapen, veel minder onrust voelen en met een helder hoofd aan hun dag beginnen. Je herovert simpelweg je eigen tijd en aandacht. Ja, wie doet het nou niet, hè? Ik pak hem ook 's morgens als ik zodra ik wakker kijk of er berichtjes zijn of niet. En ja, of ik dan even misschien iemand een berichtje moet sturen of niet. Dat soort dingen meer. Eigenlijk, ja, of je staat misschien een uur eerder op. Dan hoef je dat niet te doen. Dan kun je dat op dezelfde tijd bepalen. Maar misschien, ja, dus leg je die telefoon strakjes na dit programma gerust een uurtje eerder in een andere kamer. Geniet eerst nog even maximaal van natuurlijk de gezelligste hits. En dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: Excellent! Rob Holland!
1: Ja!
0: Hollands Muziekpaleis!
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. En nemen je mee bij een muzikale reis van sterrenpraat. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Foreign Tongues, Rolling Stones verrassen op nieuw album. En doen wat niemand nog had verwacht. De oudjes spelen nog altijd een belangrijke rol in de muziekwereld van vandaag. Paul McCartney leverde onlangs een prima werkstuk af. En later dit jaar mogen we onder meer Bruce Springsteen, U2 en Peter Gabriel laten horen wat ze nog in huis hebben. Dat leeftijd niet meer een gemiet meer dan een getal is, laten de Rolling Stones horen op Foreign Tongues, dat op 10 juli is verschenen. 3 jaar geleden verraste de Stones iedereen met het rakenalbum Hackney Diamonds. 18 jaar hebben de fans opnieuw werk moeten wachten. Maar wat blijkt, Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood waren hongerig en drukten het gaspedaal in studio's in Londen en Los Angeles nog maar eens een keertje in. Het leidde tot een allesbehalve nostalgische reis. Terwijl Paul McCartney in het verleden en zeker op zijn laatste solo album The Boys of Deccan Lane graag terugkijkt, leeft de 83-jarige Mick Jagger als tekstschrijver van de band in het heden. Eén ding is duidelijk, de liefdesrelatie met Amerika heeft een deuk opgelopen. Jagger zingt niet voor niets in een heerlijke Amerikaanse volkssong Ringing Hello. Lady Liberty is wearing a from. Het hoort bij de zienswijze van de zanger die altijd al een vinger op de politieke zere plek wist te leggen. Even kijken. Hackney Diamonds fris, maar soms iets wat geforceerd. Moderne Foreign Tongues is dieper geworteld in de Stones traditie. Songs like Divine Intervention, waarbij Ronnie Wood een werkelijk verbluffende mooie gitaarsolo speelt, is er eentje die je zo bij het beste werk van de Stones kan inlijsten. Jagger is over de hele linie textueel messcherp en rekent bijvoorbeeld in het bijtende Mr. Charm af met Donald Trump en match mogul Mr. Musk. De kracht van Foreign Tongues is echter vooral de enorme variatie. Want het hele DNA van de Stones wordt op 14 opgediende nummers stijlvol geëtaleerd. De rocker Hit Me in the Heat met postuum de in 2021 overleden Charlie Watts op drums klinkt urgent en agressief. Op de disco-achtige tracks Jealous Lover en Never Wanna Lose You grijpen de Stones terug naar zwakker van Miss You en Emotional Rescue.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 17 juli. Om 7:10 hebben we de avondetappe, het praatprogramma en met natuurlijk over wielrennen. Om 8:00 het NOS Journaal en dan om 8:30 het muziekfeest op het plein. Het grootste muziekspectakel van Nederland strijkt neer in, ja dat staat er niet bij. Goed, Max muziekspecial. Ode aan de zangeres Zonnelaan. En keuringsdienst van waarde die sluit de avond dan weer af. Wildernis onder water, 7:50 op NPO 2. Dieren, natuur, natuurlijk bekend en rivieren in Nederland. Beken en rivieren staat er. Nederland op film, de historische documentaire om 8:30. Patience, een misdaadreeks om 9:05, om nieuwsuur om 10:00. En Grantchester, dat is een misdaadreeks, die komt om 10:50. Dan hebben we om 8:30 Reizen Waas. Tom maakt een reis door de Appalachen. Dan de slimste mens België, komt om 9:10, de achteraan sluipschutters. En om 10:00 Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Van kleuter op het podium tot wereldster. Het verhaal van natuurlijk Michael Jackson. Om 8:00 weet er alles van op RTL 4. Tieneke Schouten, de Schouten schoenen aan. Sweet Cat Duets, en die komt om 10:50 en die sluit ook de avond af. Dan Erasmus MC 24/7 op RTL 5 om 9:30. 112 vandaag en 24 hours in de ER. Dan de Oranje Zomer van SBS 6. Praatprogramma met Helene Hendricks. Bespreek met haar gasten natuurlijk van alles en nog wat. En natuurlijk ook voetbal. Dan de bondgenoten. Het spelcyclus lang hebben de bondgenoten elkaar keihard nodig. En zeker vandaag. Hart van Nederland, die sluit ook de avond weer af. Dan hebben we Wordt u al geholpen op SBS 9. Master and Commander, The Far Side of the World. Een avonturenfilm en die duurt de hele avond lang. Fire Country op Net 5 om 9:30. Die duurt tot 10:50, want dan hebben we Chicago Fire en die sluit de avond dan weer af. Op Veronica the Eagle, een avonturenfilm, 120 jaar na Christus. En Exodus, The Gods of Kings, een drama-avontuur van Mozes, wordt als kind te vondeling gelegd. En dat waren ze dan de tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij...

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten worden voor het eerst 8 vrouwenurinoirs geplaatst. De roze wokkels moeten de toegankelijkheid verbeteren. Na afloop zal een evaluatie volgen. Ook de Tilburgse kermis breidt het aantal gratis toiletten uit met onder meer gender-inclusieve dicties, toiletwagens en een speciale verzorgingsruimte voor mensen met extra behoeften. Brazilië bereidt tegenmaatregelen voor na nieuwe Amerikaanse importheffingen. President Lula bespreekt opties, waaronder beperkingen in de audiovisuele sector en rond farmaceutische en landbouwpatenten. Washington kondigde eerder een tarief van 25% aan op veel Braziliaanse producten wegens vermeende oneerlijke handelspraktijken. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade dat de temperatuur doet stijgen, de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verrassingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai je volumekop omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen hier op Radio Excellent. En de vraag van vandaag is... Wat is het hardste substantie in het menselijk lichaam? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is dat de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij dat weet, stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we allemaal natuurlijk alles naartoe kunnen sturen. De vraag van vandaag. Je moet je naam, je telefoonnummer en natuurlijk ook het antwoord op de vraag van vandaag. Want wat is de hardste substantie in het menselijk lichaam? Is dat het tandglazuur? Is dat het dijbeen? Is het de schedel? Of zijn het de nagels? Als jij het weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Ontdek de kracht van verhalen op de meest meeslepende manier. Bereid je voor op een spectaculaire reis door de nieuwste en meest betoverende films die de bioscoopwereld te bieden heeft. Onze bioscoopagenda is als een schatkist vol juweeltjes die je niet wil missen. Laat je onderdompelen in de opwinding, emotie en pure entertainment die alleen het grote scherm kan bieden. Hier is de bioscoopagenda voor vandaag. De Super Mario Galaxy Movie. Na de gebeurtenissen uit de Super Mario Bros. De movie wordt de schurk Bowser gevangen gehouden door Mario en Luigi in een piepklein formaat. Vanuit zijn cel blijft hij echter zingen en verlangen naar prinses Peach, terwijl hij zijn woede moeilijk in bedwang houdt. Ondertussen is Bowser Jr., zijn manische zoon, vastbesloten zijn vader te bevrijden en neemt het op tegen de loodgietersbroers. Verderop wordt het ook het rustige leven van prinses Rosalina bedreigd. Dan hebben we Michael. De film vertelt het verhaal van Michael Jackson leven buiten de muziek om. En vol zijn reis vanaf de ontdekking vanaf zijn buitengewoon talent als frontman van de Jackson 5 tot de visionaire artiest die met zijn creatieve ambities vastberaden was om de grootste entertainment ter wereld te worden. Zijn leven naast het podium komt aan bod, maar ook de iconische optredens uit het begin zijn van zijn solo carrière, waardoor de kijker zich op de eerste rij bij Michael Jackson baant. Zijn verhaal begint hier. En dan Champagne. Wanneer Maarten te horen krijgt dat zijn vader Hans ongeneeslijk ziek is, besluit hij hem mee te nemen naar de Champagne-streek. Hoogtepunt van de trip is het treintje dat door de wijnkelders van Epernay rijdt. Een einddoel dat voor Hans, die graag van een drankje geniet, een soort reis naar de hemel is. Maartens vrouw Loes en zijn moeder Sophie zwaaien het de twee mannen uit. Ze vertrekken vol goede moed om er na twee straten achter te komen dat ze waarschijnlijk de minst geschikte vader en zoon ooit zijn van deze bondingtrip. Terwijl de gesprekken in de auto stroef verlopen, vinden ze elkaar vooral tijdens de culinaire uitspattingen in lokale restaurants. Hun oude patronen blijven hun achtervolgen, maar de juiste kleine, onverwachte momenten brengen de twee dichter bij elkaar. En dit was het dan, de bioscoopagenda voor vandaag, waar je morgen naartoe kan. U hoort het hier.
2: Het regent daar.

0: headlines uit het nieuws.
1: De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse feesten worden voor het eerst 8 vrouwenurinoirs geplaatst. De roze wokkels moeten de toegankelijkheid verbeteren. Brazilië bereidt tegenmaatregelen voor na nieuwe Amerikaanse importheffingen. President Lula bespreekt opties, waaronder beperkingen in de audiovisuele sector en rond farmaceutische en landbouwpatenten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
0: En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
4: Welkom terug in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We zijn het vandaag eens, waar gaan we het vandaag eens over hebben? Over iets wat we stiekem allemaal herkennen. Kijk eens eerlijk om je heen. Waar ligt je smartphone op dit moment? Waarschijnlijk binnen handbereik. We staan tegenwoordig 24 uur per dag aan, lijkt het wel. En dat eist ongemerkt best wel een tol van onze rust. Daarom is er nu een grote lifestyle trend gaande, de digitale detox. Oftewel, bewust even offline gaan. En nee, je hoeft niet echt meteen je telefoon in de sloot te gooien. Het begint al met een kleine slimme gewoontes. De gouden lifestyle tip van dit moment: introduceer een schermvrij uur. Spreek met jezelf af dat de schermen een uur voordat je gaat slapen en het eerste uur nadat je wakker wordt strikt uitblijven. Vervang die vroege scrollsessie door het drinken van een goed kop thee. Het luisteren naar de vogels buiten of blader gewoon eens in een echt tijdschrift. Lifestyle coaches laten zien dat mensen die dit doen al binnen een week merken dat ze dieper slapen, veel minder onrust voelen en met een helder hoofd aan hun dag beginnen. Je herovert simpelweg je eigen tijd en aandacht. Ja, wie doet het nou niet, hè? Ik pak hem ook 's morgens als ik zodra ik wakker kijk of er berichtjes zijn of niet. En ja, of ik dan even misschien iemand een berichtje moet sturen of niet. Dat soort dingen meer. Eigenlijk, ja, of je staat misschien een uur eerder op. Dan hoef je dat niet te doen. Dan kun je dat op dezelfde tijd bepalen. Maar misschien, ja, dus leg je die telefoon strakjes na dit programma gerust een uurtje eerder in een andere kamer. Geniet eerst nog even maximaal van natuurlijk de gezelligste hits. En dit is het Hollands Muziekpaleis. Mijn naam is Rob Holland. En u luistert naar de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

0: Excellent! Rob Holland. Ja! Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz. En nemen je mee bij een muzikale reis van sterrenpraat. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Foreign Tongues, Rolling Stones verrassen op nieuw album. En doen wat niemand nog had verwacht. De oudjes spelen nog altijd een belangrijke rol in de muziekwereld van vandaag. Paul McCartney leverde onlangs een prima werkstuk af. En later dit jaar mogen we onder meer Bruce Springsteen, U2 en Peter Gabriel laten horen wat ze nog in huis hebben. Dat leeftijd niet meer een gemiet meer dan een getal is, laten de Rolling Stones horen op Foreign Tongues, dat op 10 juli is verschenen. 3 jaar geleden verraste de Stones iedereen met het rakenalbum Hackney Diamonds. 18 jaar hebben de fans op nieuw werk moeten wachten. Maar wat blijkt, Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood waren hongerig en drukten het gaspedaal in studio's in Londen en Los Angeles nog maar eens een keertje in. Het leidde tot een allesbehalve nostalgische reis. Terwijl Paul McCartney in het verleden en zeker op zijn laatste solo album The Boys of Deccan Lane graag terugkijkt, leeft de 83-jarige Mick Jagger als tekstschrijver van de band in het heden. Eén ding is duidelijk, de liefdesrelatie met Amerika heeft een deuk opgelopen. Jagger zingt niet voor niets in een heerlijke Amerikaanse volkssong Ringing Hello. Lady Liberty is wearing a from. Het hoort bij de zienswijze van de zanger die altijd al een vinger op de politieke zere plek wist te leggen. Even kijken. Klonk Hackney Diamonds fris, maar soms iets wat geforceerd. Modern Foreign Tongues is dieper geworteld in de Stones traditie. Songs like Divine Intervention, waarbij Ronnie Wood een werkelijk verbluffende mooie gitaarsolo speelt, is er eentje die je zo bij het beste werk van de Stones kan inlijsten. Jagger is over de hele linie textueel messcherp en rekent bijvoorbeeld in het bijtende Mr. Charm af met Donald Trump en Match Mogul Mr. Musk. De kracht van Foreign Tongues is echter vooral de enorme variatie. Want het hele DNA van de Stones wordt op 14 opgediende nummers stijlvol geëtaleerd. De rocker Hit Me in the Heat met postuum de in 2021 overleden Charlie Watts op drums klinkt urgent en agressief. Op de disco-achtige tracks Jealous Lover en Never Wanna Lose You grijpen de Stones terug naar zwakker van Miss You en Emotional Rescue.

Paleis. En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van vrijdag 17 juli. Om 7:10 hebben we de avondetappe, het praatprogramma en met natuurlijk over wielrennen. Om 8:00 het NOS Journaal en dan om 8:30 het muziekfeest op het plein. Het grootste muziekspektakel van Nederland strijkt neer in, ja dat staat er niet bij. Goed, Max muziekspecial ode aan de zangeres Zonnelaan. En keuringsdienst van waarde die sluit de avond dan weer af. Wildernis onder water, 7:50 op NPO 2. Dieren, natuur, natuurlijk bekend en rivieren in Nederland. Beken en rivieren staat er. Nederland op film, de historische documentaire om 8:30. Patience, een misdaadreeks om 9:05. Om nieuwsuur om 10:00. En Grantchester, dat is een misdaadreeks, die komt om 9:50. Dan hebben we om 8:30 Reizen Waas. Tom maakt een reis door de Appalachen. Dan De Slimste Mens België komt om 9:10. De achteraan sluipschutters. En om 10:00 Michael Jackson, een Amerikaanse tragedie. Van kleuter op het podium tot wereldster. Het verhaal van natuurlijk Michael Jackson. Om 8:00 weet er alles van op RTL 4. Tineke Schouten, de Schouten schoenen aan. Sweet Cat Duets, en die komt om 10:50 en die sluit ook de avond af. Dan Erasmus MC 24/7 op RTL 5 om 8:30. 112 vandaag en 24 hours in de ER. Dan de Oranje Zomer van SBS6, praatprogramma met Helene Hendricks. We spreken met haar gasten natuurlijk van alles en nog wat. En natuurlijk ook voetbal. Dan de Bondgenoten, het spelcyclus lang hebben we de Bondgenoten elkaar keihard nodig. En zeker vandaag. Hart van Nederland, die sluit ook de avond weer af. Dan hebben we Wordt U Al Geholpen op SBS 9. Master and Commander, The Far Side of the World, een avonturenfilm. En die duurt de hele avond lang. Fire Country op net 5 om 9:30. Die duurt tot 10:50, want dan hebben we Chicago Fire en die sluit de avond dan weer af. Op Veronica the Eagle, een avonturenfilm, 120 jaar na Christus. En Exodus, The Gods of Kings, drama-avontuur van Moses, wordt als kind de vondeling gelegd. En dat waren ze dan de tv-programma's.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio

0: Vanavond blijft het grotendeels droog en zonnig, al is in het noordoosten nog een enkele regen- of onweersbui mogelijk. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van de hele

0: de headlines uit het nieuws.
1: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. Eén verdachte is aangehouden. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost die snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.
1: Tot zover het excellent weerbericht. Nu weer terug naar de beste hits van heden tot verleden.

0: de headlines uit het nieuws.
1: Het internationaal strafhof vervolgt de Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. Eén verdachte is aangehouden. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zomer.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Maurice de Jong. Het internationaal strafhof vervolgde Libische militieleider Khaled al-Hisri voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij wordt verdacht van marteling, verkrachting, moord en slavernij in de Mitiga-gevangenis in Tripoli tussen 2014 en 2020. Al-Hisri werd vorig jaar in Duitsland opgepakt en is de eerste verdachte uit dit onderzoek. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij meerdere luxe merken, waaronder Chanel en Bulgari, in een onderzoek naar mogelijke uitbuiting van Chinese arbeiders bij onderaannemers. Justitie onderzoekt de toeleveringsketens, maar de merken zijn voorlopig nog geen verdachten. Ook Prada en Dolce & Gabbana kwamen eerder in beeld. De politie heeft in een woning in Den Haag tussen 100 en 150 vermoedelijk gestolen fietsen gevonden. De fietsen lagen opgestapeld tot aan het plafond en variëren van gewone fietsen tot fatbikes en kinderfietsen. Eén verdachte is aangehouden. De politie onderzoekt de herkomst en wil de fietsen teruggeven aan de rechtmatige eigenaren. Een Witte Huismedewerker, Gabriel Perez, wordt onderzocht omdat hij mogelijk voorkennis gebruikte om te gokken op uitspraken van president Trump. Hij verdiende volgens bronnen ruim $100.000 met weddenschappen op woorden en onderwerpen in toespraken. De medewerker is met verlof gestuurd. Toezichthouder CFTC onderzoekt de zaak. Vannacht ontstaat plaatselijk mist. Morgen lost hij snel op en blijft het overwegend droog met zon en wolken. Later kan in het noordoosten een onweersbui ontstaan. Het wordt morgen zo'n 22 tot 28 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio Excellent!